razigt na jou. Loten we de kop niet loten hangen, hoe ik al zijn me gevangen.

0: dag en nacht, van smares tot saures. Elke seconde, elke minuut, ajo en music.
1: Even haar ondacht, verzwis verkeesneesken. Er is een grote veel te melden op de kleine rink van Groot Oost.

0: Wat dat brengt?
1: JMB Café.
2: Nee, de nieuwe app voor jouw music.
1: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music, jouw music. En luister naar jouw music overal en altijd. De nieuwe jouw music app.
3: App hem al.

drank. Zat ik op mijn kamerken te wachten. Elke nacht passeerde heel de stoet in mijn gedachten.

0: Ajoin Music.
1: Gedierig goeie muziek.
2: Even een rondacht. Swish schakelt over naar de studio van Annette de Belspelslet.
3: Wait a minute.
4: Welkom iedereen bij ons Oosters Belspelleken.
5: In het volgende spelleken zoeken we een viswaaf. Dat begint met een O.
3: Ja, zegt u het maar hoor.
6: Zou dat kennen dat dat onza niet is?
3: Nee meneer, spijtig. Dat is niet juist. Ja, zegt u maar.
6: Ah wel hé, volgens mij moet dat ooiters prot zijn.
3: Vandaag een splinter

0: muziek.
1: Voor 20% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dag, Echaar. Nog nooit gezien of gehoord.

zag het overlast op het internet. Ik vond het niet plezant, want allemaal dat gemekker op het internet maakt mij ambetant. Allemaal eigens werd er nergens schrijven. Ik was gerad, gedij, goed tijd. Dus heb ik al die lijgen eerst op het internet.

welke Noorseneer wil meer respect. Hier trek ik de lijn. Want ieder jaar, een droom op haar lief, begint jou een gier verwijt. Die voel je me pikt,

0: GMB Café.
1: Meer de neven-app voor jou en music.
0: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, jou en music. En luister naar jou en music overal en altijd. De neven jou en music app.
2: App hem al.

0: Wer aber van Ulst?
1: De wagen is zo goed als af, drie dagen nog, is dan niet straf. Het is tijd voor zat, een donderdag, de stress mag er eens af. Maar

0: All night.
1: Ajoy Music, overal op FM. Onder den 7.8 en onder den 5.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeratum en Stinkberg.

0: Ajoin Music.
1: 100% oist.
2: Dit voor comité, over. Dit voor comité, over.

0: passend muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, je gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: GMB Café.
1: Meer de Neven App voor jou en music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Ajo en Music. En luister naar Ajo en Music overal en altijd. De Neven Ajo en Music App.
0: App hem al.
2: Nou, ieder visje heb ik een visje. Ik noem hem Simbad, is mijn jaren schaargeval. En alle joren heb ik een zoren.

0: Geef mooi maar aan jou in music. Waar Aven van Olst?
1: Olstenaars! Afdagerier!

0: Hey, Slut en Tettengelach. Goedenavond, Wabi. De Pie. Hey, dat zijn Nossen. En ik gevraagd om hem een beetje een boot te stoppen. Met een herken dat hij geschreven heeft. Wat pijs er af, hè, mens? Hoe moet dat dan gaan doen?
1: Jongen, ja, jongens, zeg.
2: Het is niet waar, hè. Moet dat dicht?

0: muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, jij gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

Radio en Music. Overal op FM. Op 107.8 en 105.8. In Oost, Oltjert, Aarp, Meer, Lee, Nienhof, Den Jeratem. En dat stinkt er weer wat verder.

0: zwaag dan montes en moi. Iedereen stond verbouwereerd, want weet je wat dan zo?
1: Hey!
0: Ja, mo luisteren we muzieksken boy. Hij zingt er dan in te gelokert uit. En hoort niet er al van een magnifieke doen. Desgerat de stemmen van Louis Paul Boyne.

0: Wat dat brengt?
1: JMB Café.
2: Nee, de nieuwe app voor jouw music.
1: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music, jouw music. En luister naar jouw music overal en altijd. De nieuwe jouw music app.
3: App hem al.

0: Je mag mij genoeg te vissen, man.
1: En ik lauw.
2: Al jaloezer in de roze zeil.
0: Geen de schoenmachine om de nacht weg te slaan. Morgen komt er een toos en dan de hand.

Altyazı M.K.

toe. Hij kwam door je tegen. Nana kameroot. Hij heeft er nog mee op school gezeten. Kunnen we niet anders verwachten.

0: We zijn toch thuis gerokt. Het was weer gezellig.
1: Wow, was de lawaai dan zeg. Zie je wat dan niet? De Jean-Pieter een trompet gepikkeld verdoen. Kom jong, mocht dat gereed, dat we ons nog eens kunnen smijten. Allee jong.

0: roken. Zo'n lijp moet nog ver in brand steken.
1: Hoor, is dat mooi, man?
2: Ja, kan die al weten, zeg.
0: Zie, Geer, de champagne is al op het puntje kapot.
2: Ja, zijn er moet bier niet meer zijn. Hier even mooi en hier even een andere.
1: Ah, los het je gooi.
0: Ik ben samen beter naar school.
1: Ai, kom, nog een les.
3: Stoot op, stoot op.
4: Ajoen, music.
3: Stoot op, stoot op.
4: Ajoen, music.

0: 100% muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat is gaar. Nog nooit gezien of gehoord.
2: Die naam komt zo.

Radio en Music vertop zijn Engels te zeggen met een tolstje te beginnen. Alle carnavallieken zijn iets als er nog iets zijn, want het zijn allemaal schoenlieken. Ah, en veel carnavallies. Ajo!

0: hier en al gestoef. Maar zit een dikke in de poef. Zijn zijn op zoek naar het poosje wat bier gaat. Moe van den Berg, zijn zammels we benaad. Alder is bokje een kans, zijn ontspringende dans. Wie gewinnen moet je mee in de kato.
1: Nog niet eer het vel verkoeper van den Berg. Dat doe je als je hem doet een etje doel.

0: Het is haar ontgoon, wordt alles mee omstoel.
1: Ajoy Music. De beste momenten, de beste muziek. Olst op zijn best.

IO in Music. Plezante radio.

0: Eens is een land ons van je heen.
1: Wat dat brengt?
2: Een CMB café.
1: Nee, de Neven app. Voilà, in music.
2: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, in music. En luister naar in music overal en altijd. De Neven in music app.
3: App hem al.
4: Geef Mojang.
5: Is het van achteren te doen?
4: Geef Mojang.
6: Bij Robinkels te zien dat je moet, Jan. Je kunt je daar hier in parkeren. Spijt maar door je auto.

magakeerne ondag, mensen. Hier zijn de kopengs meer volgende vloot. Goed over een masken met veel kakko neerhad. Als u in met veel zaar en zo mager als een lat.

0: hér nú er tók.
1: Demonio.

tussen 20. Het wil niet zeggen dat we goed zijn, dat we ook goed zijn. Een heel jaar zwevend in de lucht tegen onze steen. Zit het op een wolk? Feitelijk zijn we al de nummer 1 van het volk. Maar een overwinning werd ons toch niet gegeven.

0: 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat heb jij nog nooit gezien of gehoord.

0: Gaster Boonkop. Bijter als de boekskus. Opvallender als de sociale dinges. En tegen een eerlijke, betoogbare prijs. Een reclam op IOIN Music. Gaster Boonkop bij meer dan 200 tussenloosteraars. En wat meer info? Bel naar de Phil op 0496 18 53 07. Of mail naar hallo@ionmusic.be. Of je bel naar de Brimt. Oei, ik had dat graag plezierig.
1: Dag en nacht, van smares tot saubes. Elke seconde, elke minuut. IOIN Music.

0: Je mets même plus que plus.
1: Esterweer!
2: Wat dat brengt?
3: J'ai un bel café.
4: Meer de neven app voor van jou en music.
2: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
4: Zoek op City Music, Ajo en Music. En luister naar Ajo en Music overal en altijd. De neven Ajo en Music app.
1: App hem al.

0: Ajoen Music, de nummer 1 van Ajoen.
1: De jeugd, onze toekomst in ons wondere stad. Spreekwoord zaad jong geleerd had gedaan. Vrouw die gevend in Oost met de

0: 20% muziek.
1: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dag, Egaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: kap als hij nog een verteren, jong.
1: Rapsong!
2: Esther weer!
3: Wat dat brengt?
4: Een GMB Café.
2: Meer de Neven App voor Jolen Music.
4: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music, Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De nieuwe Ajoen Music App.
5: App hem al.

0: 20% muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, Eger. Nog nooit gezien of

IOI Music, overal op FM, onder den 7.8 en onder den 5.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingenatum en Stinkberg.

massantiment aan de kop. Je zit me gewoon op kant en gebolle top. Asso, ik goot dat hier niet voes, omdat ik kan me rood. Gooi, zet me hier gewoon in mijn bloeden. Gooi, zet me hier gewoon in mijn bloeden.

goeiegel slopen, de ambatant. Duisdag kan je komen, juist als de poep werd verbrand. Woensdag noem ik de maar komen holen, anders werd het voor mij gênant.

Ik lijst het elke week, het zijn moderne toorten. Verschiet van niks, ik heb het al gezien, dat is een fout. Maar er zijn mensen die van mission nog verschieten. Maar het is wel...

0: vinkjes die toch niet zo tof. Het is echt wel geluk, die ongeschoren bijen. Maar lukt met doen of kon is klauwen bij Christophe.
1: Dus je mag het al weten. Ik kom te verroeren.
2: Oh, wat kijk ik hier?

Koernik Laugen op zijn goed verlof. Als aan molde wraken stopless zonnen in de nof. Ik moet wel toegeven, ik maak het soms bont. Wat is hun prijs?

0: Gaster Boonkop. Bijter als de boekskus. Opvallender als de sociale dinges. En tegen een eerlijke, betoogbare proas. Een reclame op Ajoen Music. Gaster Boonkop bij meer als 200 tussenkloosteraars. En wat meer info? Bel naar de Phil op 0496 18 53 07. Of mail naar hallo@ajoenmusic.be. Of je bel naar de Brimt. Oei, ik had dat graag plezierig.
1: Ajoen Music, amai mijn frak. Zat in mijn weekend, kon ervan genieten.

bakskus in je doosken dat gemokt is van karton. Doorin steekt er een boksken en natuurlijk aan een bon. Dat boksken kan maar helpen van gemakkelijk te kiezen. Als hoe moet je het zelf ook geen tijd meer verliezen. Is je ooit wonen onder gier of logeren in Dardenne? In een sterrenrestaurant dat culinair loten verwinnen. Een weekendje.

eerste keer. Pak dat misschien niet anders, anders wil ik ze niet meer. Een massage in de sauna kan ik anders wel verdragen. Dan mag er eerst een bong zijn, ver tot ben je van mijn dagen. Pas op, ik heb er nog liggen in de living in een kast. Een stapel van die doosjes dat ik bakant vergeten was. Maar die manen zijn nog flexie voor een klein beetje zingen. Dus heb ik gewoon gevraagd voor die allemaal te verlengen.

0: klop, mam pełno do knopa.
1: Esterweer!
2: Wat dat brengt?
3: J&B Café?
1: Nee, de Neven App voor Joen Music.
3: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Joen Music. En luister naar Joen Music overal en altijd. De Neven Joen Music App.
4: App hem al.

Ja, en na zijn zo.

0: I own music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dag, je gaar. Nog nooit gezien of goed.

0: was such a meal.
1: Na nossa neta, me lá verwachten. Ieder zijn gedacht wat we verwacht.
2: Immer kan der sagen.

satire en gezwans. Een oyster is toch echter als apport. Draait al een ambiance. Satire en gezwans. Een oyster is toch echter als apport.

0: Luitenant, 2 minuten, maar dan kop gerust. Game over.
1: GMB Café.
2: Meer de Neven-app. Voilà, joh, en music.
1: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter. Nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music, Ajo en Music. En luister naar Ajo en Music overal en altijd. De Neven Ajo en Music app.
3: App hem al.

0: Dat is er bonk op. Bijten als de boekskus. Opvallender als de sociale dinges. En tegen een eerlijke, betoogbare proas. Een reclame op IOIN Music. Dat is er bonk op bij meer dan 200 tussenloosteraars. En wat meer info? Bel naar de Phil op 0496 18 53 07. Of mail naar hallo@ioinmusic.be. Of je bel naar de Brimt. Ik had dat graag plezierig. IOIN Music, overal op FM. Op 107.8 en 105.8. In Olst, Olkert, Aarp, Meer, Leek, Nienhof, Den Jeratem. En dat stinkderp hier wat verder.
1: Met een beste vriend.

0: muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, je gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Ajoen Music.
1: Stodop.
0: Ajoen Music.
1: Stodop.
0: Ajoen Music.

0: muziek.
1: De nummer 1 van Dayoen.
2: Hé hey jongens, kom. Allee, maar op een keer goed oppakken, hè. Ik tel af tot 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
3: Laat van mijn flosch, of ik sloom met mijn sakosch.
4: Allee, jongen.

0: Wat dat brengt?
1: JMB Café.
2: Meer de neven app voor Joen Music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music, Joen Music. En luister naar Joen Music overal en altijd. De neven Joen Music app.
3: App hem al.
4: Veil Ajoenen hebben ons de laatste jaren verloot. De melkmolen brengen samen met Deutschneers een eerbetoon der Deutschische stroot. Der vlinders gedrijven, een blik op de moon. Stek heel oost vereer, een keesken om. Het gemis is graal en kruid, maar oost

0: 20% muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dag, Egaar. Nog nooit gezien of gehoord.

manneke zitten. Oh, onze binnenmeester. Die verdient toch een standbeeldje in biergaat. Oh, wil je dat nog lekker drinken?

Dag en nacht, van smares tot sauves. Elke seconde, elke minuut, Ajoen Music.

Mayo in Music. Plezante radio.

0: Bajoen Music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
0: Zoek op City Music Bajoen Music. En luister naar Bajoen Music overal en altijd. De nieuwe Bajoen Music app.
2: App hem al.

Ik was in Brussel en ik zag een Turk zondroen. Ik vroeg, ey Turk, versteug hoe het is naar joen? En ik paas een oei, hier langs deze koté. Die een nachtmet, hij nog nooit geluisterd schoert in de moskee. En ik paas een ai, die een broen is anderstolig. Per slot van rekening is ons toch mooi klaarscholig. En dan wil je zeggen, dat is al zeven de rooie.

terras in Paroas. En ik zat juist nevens Sarkozy. Ik zou verdomme, dat is niet mogelijk. Sarkozy, zie die zie. Ik pas een oei, die Fransman moet niet weten wat ik zeg. Misschien dat ik het hier beter met handen en voeten uitleg. En nou hoor je zeggen, dat is alles je voor de roa. Maar weet je wat dat Sarkozy doet zo?

in High Park en ik zag door Tony Blair. Ik ging er naartoe en ik zag dag Blair. Goed trek gerad op mijn onkel Valère. En ik paas een oei, die ene al straks, die gaat die grap beginnen flippen. Morgen kun je nog nooit verschieten van dat oergepooste tippen. En dan gewoon zeggen, dat is alles hier bij de roa. Maar we je gewoon.

0: Dat is er bonk op. Bijten als de boekskus. Opvallender als de sociale dinges. En tegen een eerlijke, betoogbare prijs. Een reclame op IOIN Music. Dat is er bonk op bij meer dan 200.000 luisteraars. En wat meer info? Bel naar de Phil op 0496 18 53 07. Of mail naar hallo@ioinmusic.be. Of je bel naar de Brimt. Oeh, ik had dat graag plezierig.
1: IOIN Music.

0: muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte pure Oosterse radio.
1: Dat, echt gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Vincent, wat paasde? Wil ik ons nog geen gondolen, jong?
1: Nee, nee, wacht er eens een keer. Het is hier een famoze, hè?
2: Scholletjes.
3: Are you in music? De beste momenten, de beste muziek, ooit op zijn best.

0: NGMB Café.
1: Meer de neven en voilà your music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De nieuwe Ajoen Music app.
2: App hem al.

nee, dat hoor ik op een ander. Flits, en weg, piroot. Hier komt de pirotenfamilie van Lennevede.

0: 100% bla bla.
1: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dag, je gaar. Nog nooit gezien of

0: De Juan, ik heb mijn hand toe in. Ik heb wat ritme op mijn hand. Anders, want ik heb echt. In dingen. Mag beginnen.
1: In Toysters.

0: Everdron.
1: Tinnel is een konker en Gimbel Gimeleer.
2: Woestense vocabulaire.
1: De Niemer werd een auger en Giener werd een geer.

0: matin, on part zégan, hein?
1: Une toaster.
0: Ouais, la allez, faut la hein?
1: Un vedrum.
0: Tinel est ne conquer, un gym val gym, allez. Den jimmer werd een ouder en ginger werd dat heer. Gedolsters en gedolsters, want over het water zeggen ze bijvoorbeeld toebak en hier zeggen ze toebak. Of een penchiel of een panchiel. Dat is twee keer hetzelfde, maar dat is toch iets anders nog hoor. Een kou of een bonkou, dat doe ik twee keer verschil. En een rode toet, zoals ze vroeger een rode toet tegen. Dus je ziet, de dolsters veranderen, doe ik.
1: En verdrom.
0: Tinnel is een konker en gym wel gym leer. De niemer werd een ouder en ginger werd dat heer.

0: GMB Café.
1: Meer de Neven app voor Joe Music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Joe Music. En luister naar Joe Music overal en altijd. De Neven Joe Music app.
2: App hem al.

0: den original, den echten, den besten.
1: En vooral dondeleers, het spel begint al, hè. Bestel maar op tijd aan reclame voor jou in music. Nou, supercondities, spectaculair. Kijk maar een keer op ajouinmusic.be.
2: Gewoon doen.
3: Of bel naar de Gorry.
2: Of bel naar de Brumt.
3: We zullen wel zien wat we verhaal kunnen doen.
0: Ajoin Music, overal op FM, onder de 7.8 en onder de 12.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingenatum en Stinkberg.
4: Allez, madame, j'ai d'abord...

0: 20% muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, jij nog nooit gezien of gehoord.

0: Geef mij maar aan jou in music. Waar Aven van Olst?
1: Hey bro, facteur. Ik ben al jullie morgen op de zoek naar huis van Anna. Waar moet ik naartoe? Jij bent ziek, naar de boog of naar beneden?

0: Alist naar een ander vreemde tisten. Je weet je dan. Ayo in music. Zare radio.
1: Skip.

je van fluffels in een pasje chips is er liever raar zo'n gang. Zet jij rich bij hier en zie rich gemier, met hier wat drank in dans. Een selfie van hier en een selfie van door, op ieder baal stel je zeker op. Die slikt aan de foto's en lomperig, dan is er na de selfie stick. Trek een selfie, of een belfie, trek een selfie. Iedere student is met examens, doe al een beetje verzet. Ze zet neer beste kont of wil gewoon weg, maar

0: door alle maanden zijn een gea zem in dans. Ze trekken van alles die tot op je trekt en dat zegt dan bedankt. Dus kom dan met eigen spreek memoroon en roep naar carnavalfie. Dan springen met spier, bedankt ongier op de pompier voor een selfie.
1: Wat?
0: Een carnavalfie!

0: MGMB Café.
1: Meer de nevenapp voor Lion Music.
0: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music, Lion Music. En luister naar Lion Music overal en altijd. De nevenapp. Lion Music App.
2: App hem al.

AYOIN Music, overal op FM. Op onder de 7.8 en onder de 5.8. In Olst, Olkert, Aarp, Meer, Lee, Nienhof, Den Jeratem en dat stinkt er weer wat verder.

adieu tot ziens. Ik zing vastelovend deine rozenbril. Ik ben de ziel van onze prins. De leider van het feestcomité, die gon om donderdag over het mei. Als ik de mertzings werd van het volk, de katrot zeirend voor het afscheidsfeest, onder een groeite grijze wolk.

0: muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, echt gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

je op zassamazenier. De voetballisten, de voetballisten. En van je op zassamazenier. De

0: Wat dat brengt?
1: Een CMB-café.
2: Nee, de neven-app van Ajoen Music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De neven-app.
3: App de mal.

Ajo en Music werd op zijn Engels te zeggen met een tolstjes te beginnen. Alle carnavalliekes en iets als er nog iets zijn, want het zijn allemaal schoenliekes. Ah, en veel carnavallies. Ajo en

Allee, ze hebben twee geflikt, die man. Maar het is niet, jongens. Ik zal haar een stuur een vast vijzerplotje bezorgen.

0: muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dag, Jagar. Nog nooit gezien of gehoord.

Dag en nacht, van smares tot sauwes. Elke seconde, elke minuut. Ajoen Music.

0: Meer de Neven app. Voilà, jou in music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
0: Zoek op City Music, Ajo in Music. En luister naar Ajo in Music overal en altijd. De Neven Ajo in Music app.
2: App hem al.

0: muziek. 25% bla bla.
1: Dat is 120% echte pure Oosterse radio.
0: Dat, echt jaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Oi Music. De beste moment, de beste muziek, Olst op zijn best.
1: Hoe ik al werven aten verslijten, ons lestenoet is nog niet gestrijken. Wippen al joren onze stoet. Het gorap verboi, 10 jaar passeert, wordt dus wel de moeite weert. Josjes smoken ieder jaar opnieuw. In elk oleer schittert in het licht een fantastisch goeie gezicht. Komt vast de loven dichterbij, stoon wij als moten zo aan ons oor. Droa toch een open raai.

0: Hey Funky, wie ben je nou gelief, hè?
1: Ja, maar wat zijn de gooien aan?
0: Oeh, je hebt zo'n aan open oren van doen heb. Je hebt mij 7 zakken meegebracht.
1: Open oren?
2: Mooie jongens, zocht zijn open je oren.
0: Hey Funky, ik heb mijn kik toch weer een aantrappen, hè?

0: Ja,
1: IO in Music, plezante radio.
2: Anito. Anito.

0: Wanda Brunt, GMB Café.
1: Meer de neven app voor Joen Music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Joen Music. En luister naar Joen Music overal en altijd. De neven Joen Music app.
2: App hem al.

0: 100% muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, je gaar, nog nooit gezien of gehoord.

0: MGM Café.
1: Meer de nevenapp voor Lion Music.
0: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music Lion Music. En luister naar Lion Music overal en altijd. De nevenapp Lion Music app.
2: App hem al.

0: AJOIN Music op onder de 7.8 en onder de 5.8 en natuurlijk op de app.
1: Allee jongens, kom nog hier, hè, want daar moet ik nog eens mijn gas gaan afroen, hè.
2: Hey Funky, was ik op een koppen van dat of wat een nat en al rest of doen?
1: Waar doe ik dat altijd nog een vergering?
2: Zeg, te of wat om een pikken donker, had je van je zwembad was een beetje.
1: Is jij mijn machine nog niet gezien? Dat is toch als weerskant en lichtknop?
2: Ja, het over een kieker was zeker, kan dat. Kamille zegt dat ze een multibike via Hesmashang met een koeien dat een verrappa verzet.
1: Wie heeft dat gezegd?
2: Kom in, shout!
1: Deze winkel is al lang al toe, hè. Stop ik een appartement op.

0: Okay, evet. Dzięki, Casa Front, Ponisoma. Hey, maar joh, ik zou je altijd een tip geven. Zou je beter een paal lopen? Het is zo verliefd, dat klappen.
1: Gewoon moet je flappen hoor. Je hier een flapper in de flapschoen.
0: Dat is met een motorbike getonnet. Geven ze beter een beetje bezig met haar vaar. Hey, Funky. Dat pluimenvachtmachine, is dat van kiekeren of van kiekeren erin? Of voor Tomme.

IOI Music, overal op FM, onder den 7.8 en onder den 5.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeratum en Stinkberg.

0: Laster Boonkop. Bijten als de boekskus, opvallender als de sociale dinges. En tegen een eerlijke, betoogbare proas. Een reclame op Ajoen Music. Laster Boonkop bij meer als 200 tussen kloosterheers. En wat meer info? Bel naar de Phil op 0496 18 53 07. Of mail naar hallo@ajoenmusic.be. Of je bel naar de Brimt. Oei, ik had dat graag plezierig.
1: Ajoen Music.
0: 95% muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat is gaar. Nog nooit gezien,

0: Hij voelt een dingetje. Wow. Ideaal allebei.
1: De echte Ajoin Music. De original, de echte, de beste.
2: En vooral dandeleers, het spel begint al, hè. Bestel maar op tijd aan reclame voor Ajoin Music. Na supercondities, spectaculair. Kijk maar een keer op ajoinmusic.be.
3: Gewoon doen.
4: Of bel naar de Gary.
3: Of bel naar de Brumt.
4: We zullen wel zien wat we voor haar kunnen doen.
5: Carnavalisten en andere vriendetisten. Je weet je dan. Ajoin Music is zare radio.

manneke zitten. Oh, onze burgemeester. Die verdient toch een standbeeldje in Piergaat. Oh, wil je dat nog een keer drinken?

0: GMB Café.
1: Meer de neven app voor your music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, your music. En luister naar your music overal en altijd. De neven your music app.
2: App hem al.
3: Hallo.
4: Hey, hallo.

0: uit naar beneden uit de FIFA Swimmer is. Ga maar eens aan, pak liekers, Frankie. Toch gaan we toch hier op drinken, Frankie.
1: Hey, Kroket, droog Louis de vraag of dat maar iets gaan drinken.
2: Champagne, hè, Frank?

0: Rocky, olé!
1: Geef mooi maar aan Joen Music. Waar Aven van Olst.
2: Ik kost geen geld versieren, ik blijf de vrouwgezel. En al mijn kameroten kosten dat wel. Toch blijf ik het proberen, kost rijk en veel cadeaus. En Disney ondergoed van Mickey Mouse.

Dag menschen, mijn naam is Marie van Monroe. Ik was in der tijd gekost voor mijn poe, pidoe.

0: even drom al hier. In stand met mijn moot.
1: Veel schoen maskers rondom ons. Trekken ons staten schoenen om.
0: Een schoenpoep om ons hand. Dat demmen toch verdient. Het werd tijd.
1: Deze is ons verhoogd.

0: 20% bla bla.
1: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, echt jaar. Nog nooit gezien of gehoord.

IOM Music, overal op FM. Op onder de 7.8 en onder de 5.8. In Oost, Oltjert, Aarp, Meer, Lee, Nienhof, Denjeratum en dat stinkt er weer wat verder.

0: echt vernolscht.
1: Luistert goed naar hoe dat moet.
2: A-J-O-I-M, want door is de schrijven dat is. Een natte vinger, koets gemoest, morgen.

0: Wat dat brengt?
1: JMB Café.
2: Nee, de nieuwe app voor Joen Music.
1: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
2: Zoek op City Music, Joen Music. En luister naar Joen Music overal en altijd. De nieuwe Joen Music app.
3: App de mal.

0: Jåen Music. Den original, den echten, den besten.
1: En vooral dondeliers, spel begin je alleen. Bestel maar op de uiteraard reclame voor Jåen Music. Na supercondities, spectaculair. Kijk maar een keer op ajoenmusic.be.
2: Gewoon doen.
3: Of bel nog de Gorrie.
2: Of bel nog de Brumt.
3: We zullen wel zien wat we voor haar kunnen doen.
4: Live vanuit Terzogen in Olst, de enige echte Ajoen Music. Wij, Ave van Olst.

gelijk moet het na begin ontterde couplet. Maar eigenlijk wordt dat alles omdraaid in oost. Is dat men al te samen doen voor onze carnaval. Met koer van Cantate Domino, die mooi begeleid en samen met haar wil ik de kazerallen doen zingen. Ik zing het 1 keer vieren en tennis tonair. Vlieg mee met mij naar een wereldstad.

0: 20% muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, jij gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

Radio & Music werd op zijn Engels te zeggen met een tolstjes te beginnen. Alle carnavalliekjes en iets als er nog iets zijn, want het zijn allemaal schoenliekjes. Ah, veel carnavallies. Ajo!

0: av Joel Music. Den original, den echten, den besten.
1: En voor al dondeliers, het spel begint al, hè. Bestel maar op Twitter een reclame voor Joel Music. Na supercondities, spectaculair. Kijk maar een keer op joelmusic.be.
2: Gewoon doen.
3: Of bel naar de Gary.
2: Of bel naar de Brumt.
3: We zullen wel zien wat we verhaal kunnen doen.
4: Dag en nacht, van smares tot sauwes. Elke seconde, elke minuut, Ajoen Music.

0: op zijn verloken.
1: Ajoen Music, plezante radio.
0: Gets fanatieke mensen, jachtig gestresseerd. Geld, succes en macht betwijt de roe. Verleggen alle grenzen,

0: GMB Café.
1: Meer de Neven app voor Jo en Music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Jo en Music. En luister naar Jo en Music overal en altijd. De Neven Jo en Music app.
2: App hem al.

niets betaald. Een zwarte is een neger, het is wieken en te zwijgen. Letten op ons voer, zijn geboren voor de spot. Een kronde kromme is, dat is de buitnis, het is niet goed, dat is verboden.

0: musique.
1: Soms spijs ik het nog eens om mijn moot van de klas. Was in klein college, oh en nooit geen ambras. Zijn oor op een zo'n streep zat dat op die eerste roet. Was een klein manneken, maar een echt non

0: 20% muziek.
1: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat is gaar. Nog nooit gezien of gehoord.
3: Die naam komt

0: to zill out the swanyane.
1: Esterweer!
2: Wat heb je?
3: JMB-café.
2: Nee, de Neven-app. Voor jou in music.
3: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
2: Zoek op City Music, jou in music. En luister naar jou in music overal en altijd. De Neven jou in music app.
1: Hebt hem al.
4: Ella voor Janet.
5: Ella voor Janet.
4: De dansdag geven wergalit.
5: De dansdag geven wergalit.

als de nooit sneer, nooit niet op. Dit leven met lach en courage verop. Geniet, profiteert van de tijd. Want een droom van vandaag zet de maren al kwijt.

0: 25%, bla bla.
1: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, echt gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Ajoin Music. De beste moment, de beste muziek. Olst op zijn best.
1: Jorenlang zat ik op mijn kamerken te wachten. Elke nacht passeerde heel de stoet in mijn gedachten.

0: Ich hab mit meinem Brücke gepisst.
1: Esterweer! Wat een brunt?
2: Een GMB-café?
1: Nee, de Neven-app. Voor jou en music.
2: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Ajoin Music. En luister naar Ajoin Music overal en altijd. De nieuwe Ajoin Music app.
3: App hem al.
4: Je zijn de fermes, doe het als ik kan zien. Ik hoor van nou hoe ik niet anders verwacht.

0: Meisje de Pieters. Kom dan hier dat ik haar een dikke wijs geef.
1: Je bent de fermes, doe het als ik kan zien. Ik hoef van na hoe ik niet anders verwacht.

0: Melania.
1: Vandaag is Melanie Nier.
2: Ajo in Music op 107.8 en 105.8. En natuurlijk op de app.
3: Ja, ja. Ik ben de Johnny. En

dat viel graag nog mee. Maar we zijn er nog belangen niet. Maar als het in de volle bekal al ken, dan is dat Gerels al zeker ken. Weet je wat we gaan doen? Wij gaan nog een keer herol. Zijn we er?

beste kes. Wij gaan een beetje meer leven in de Brarois brengen. Wij doen het nog één keer. Stek daar een porteplum naar me weg, hè. Wij gaan daarna een gegraalijk bes opgeven. Zijn we er?

0: Are you in music?
1: Ik ben de Wim.
2: En ik ben Tommeken.
1: En dat is eindelijk gereed. Onze splinternieuwe cd. TV.

0: 25% bla bla.
1: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, echt gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

AJOE Music. Overal op FM. Onder den 7.8 en onder den 5.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeratum en Stinkberg.

0: dierig goede muziek.
1: Allee, madame, j'ai d'abord, en luister, het is goed normaal. Ik heb

automachine.

0: nou precies nog een verteren, jong.
1: Rapsong!
2: Esterweer!
3: Wat dat brengt?
4: Een CMB-café.
2: Meer de neven app voor Valla Jolen Music.
4: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music, Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De neven Ajoen Music app.
5: App hem al.

0: 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat echt haar nog nooit gezien of gehoord.